On zal gejijt op een eind zo'n tang. En wat me ook geklukt is in mijn land, dat had mijn café-tub meer aangekend. Zolang er nog te maken is, dan hangt, voelt zich de mens belemmerd in bedrijf. Doch kan het lukst en het is een café nein. Dat zoekt een kräftestroom, oh, dat zoekt een kräftestroom, oh, dat zoekt een kräftestroom. Doch